0: hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: one. Goodbye to you.
1: Ik hou heel erg veel van jullie. Groetjes Milou en papa. Ik hou heel erg veel van jullie.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Zo was er eens een dag dat Klein Duimpje niet meer wist wat hij tegen Roodkapje moest zeggen.
1: Heel de dag, niets is leuker dan bloemen plukken in het bos.
2: Voor wie zijn die?
3: Ik denk voor iemand die heel aardig is.
2: Roodkapje?
3: Ja?
2: Ben jij wel eens verliefd geweest?
3: Hoe merk je dat?
2: Nou, dan gaan je benen wapperen, je bent vrolijk, maar er zitten ook kriebels in je buik.
3: Als het kriebelt in je buik, moet je misschien een boterham eten.
2: Die kriebel komt niet van de honger, maar omdat je iemand bijzonder vindt.
3: Wat is bijzonder?
2: Veel meer dan heel aardig.
3: Ik weet al aan wie ik de bloemen geef. Alsjeblieft.
2: Gigantisch.
3: Omdat ik je heel aardig vind. Ben ik nou verliefd?
2: Dat weet je alleen zelf.
3: Eens even kijken. Ik ben vrolijk, maar geen kriebel. Dus ik ben niet verliefd op jou.
2: Omdat ik niet bijzonder genoeg ben.
3: Misschien,

0: Hoe wordt ze nou verliefd op me?
1: Het gebeurt vanzelf of het gebeurt niet.
0: Weet je wat? Ik geef haar een groot cadeau. Of ik doe stoere kleren aan.
1: Maar je wilt toch dat ze jou bijzonder vindt? Niet je cadeaus of je kleren?
2: Wie in verliefdheid is aanbeland, verliest eerst zijn hart, dan zijn verstand.
0: Ik weet al wat ik ga doen. Een fakir!
1: Het beste is rustig afwachten. Echte verliefdheid heeft geen haast.
0: Fakir, stop! Ik moet u even wat vragen. Roodkapje moet me heel bijzonder vinden, zodat ze verliefd op me wordt.
2: Fakir ben ik, dat is waar. Maar helaas geen tovenaar.
0: U maakt altijd zulke mooie rijmpjes. Kunt u geen rijmpje voor mij maken? Een liefdesgedicht dat ik tegen Roodkapje kan zeggen.
2: Maar in de liefde hebben wij allemaal onze eigen manier en eigen taal.
0: Maar u hebt zoveel mooie woorden. Daar mag ik er toch wel een paar van lenen, alsjeblieft.
3: De fakir wilde Klein Duimpje helpen. Nog diezelfde middag schreef hij een prachtig gedicht dat Klein Duimpje kon opzeggen voor Roodkapje.
2: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud. Jouw ogen hebben net zo'n mooie kleur als de bloemen die je in je handen houdt.
0: Klinkt goed.
2: De zoete koek is nog niet op. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer.
0: Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer. Nog eens. Als een vlinder met een opgewekt humeur.
4: Hoi. Is er iets?
0: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud.
4: Een vlinder met een opgewekt humeur?
0: Ja. Nee. Ja. Jij bent een vlinder.
4: Oh.
0: Of nee, een kikker.
4: Wat?
0: Dit is een gedicht, speciaal voor jou. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Ga je benen al wapperen?
4: Ben je ziek? Je lijkt er vaak hier wel.
0: Hij heeft een gedicht gemaakt. Ik dacht dat je het wel bijzonder zou vinden.
4: Ik snap er niks van.
0: Ik eigenlijk ook niet.
4: Maar wat wil je dan zeggen? Ben je je eigen woorden vergeten?
0: Ik vind je lief.
4: Oh, dat is aardig.
0: Aardig?
4: Heel aardig.
0: Maar je bent nog steeds niet verliefd.
4: Verliefd komt later wel misschien. Maar ik vind het altijd leuk om je te zien. Hé, dat rijmt!
0: Ja, dat rijmt.
4: Zullen we samen rijmpjes gaan maken?
0: Gigantisch!
4: Ik begin. Op een dag had de reus zijn laarzen verloren.
0: Zijn geschreeuw was in heel het bos te horen. Klein Duimpje, ik weet het, jij hebt dit gedaan.
4: Geef me mijn laarzen, blijf nou toch staan.
0: Klein Duimpje wilde ze toch even lenen.
4: En was ze op weg naar Roodkapje verdwenen. Hij was voortaan de snelste en kwam nooit te laat.
0: Al waren de laarzen niet eens in zijn maat.
3: Roodkapje vond het toch leuker als Klein Duimpje gewoon als zichzelf praatte. Ze hebben samen rijmpjes verzonnen tot de zon onderging. En toen de zon weer opkwam... Maar dat is weer een heel ander verhaal.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Groetjes van Robin, ik vind jullie heel erg lief.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: de tovertuin. Woezel en Pip zijn een beetje in een wilde bui vandaag. Ze rennen, gillen, springen. Eigenlijk hebben ze zin in iets heel leuks en spannends.
1: Hey Woezel, laten we piraatje gaan spelen.
2: Ja, goed idee, piraatje.
3: Dan is dat onze boot en daar is de boot die wij aanvallen.
1: Woe!
3: Aanvallen, Pip. Grijp ze.
1: Ta-ta-ta-ta-ta. Hij is de zeilen.
3: Ja, schiet.
1: De kanonnen.
3: Boom. Pieuw.
2: Zo, en nu gaan we schat gaven.
3: Ja, dan ben ik nog steeds de kapitein van het piratenschip. En jij bent de hulppiraat.
2: Ga maar snel gaven.
1: Nee.
2: Huh? Nee, dat is flauw. Ik was net ook al piraat. Waarom moet ik dat nu weer zijn?
3: Omdat ik het zeg, ik ben toch de kapitein?
2: Dat is niet eerlijk. Ik kan net zo goed vechten als jij. Beter eigenlijk. En ik ben geen hulppiraat. Weet je wat, Woezel? Ik ben de kapitein.
3: Niet dus.
2: Wel eens.
3: Niet dus.
2: Wel eens.
3: Niet dus.
2: Wel eens. Ik doe niet meer mee.
4: Woezel, Pip. Gaan jullie snel naar binnen. Het gaat regenen.
3: Nou, ik denk toch al niet meer mee.
2: Heel piraat. De volgende keer ben ik superbaas kapitein piratenkoningin.
3: Ja hoor. Nou, kapitein Woezel gaat lekker slapen. Wel rusten.

0: gratte, je commence pas que...
1: Oh, stil maar, lieve hondjes. Er zijn echt geen piraten in de tovertuin. Die lichtblitsen, dat is onweer. Het onweert in de tovertuin.
0: Hm? Maar die knallen dan, tante? Dat zijn toch kanonnen?
1: Nee, woezeltje. Dat zijn wolken. Die zijn boos en dan flitst het en rommelt het in de lucht. Ze hebben een beetje ruzie. Net als jullie vanmorgen. Maar kijk, het is alweer voorbij.
0: Cool, Pip. De wolken zijn gelukkig weer vriendjes.
2: Ja, fijn hè, dat ze geen ruzie meer maken. En dat het geen echte piraten zijn. Nou, dat was niet leuk geweest.
0: Nee, maar piraatjes spelen is wel leuk.
3: En dan kunnen wij ook weer vriendjes zijn, toch?
2: Nou, tuurlijk. Kom op, Woezel. Er zijn lekkere grote plassen buiten.
0: Ik bedoel... De grote gevaarlijke zee.
2: Oh ja, pak je zwaard. We gaan lekker verder spelen.
0: En jij bent de kapitein.
2: En jij ook,
0: kapitein Woezel.
2: Ruff, ruff. Ruff, ruff,
4: ruff. Flits, kaboom. Nou, onweer lijkt inderdaad wel een beetje op ruzie. En als ruzie een beetje lijkt op onweer... Dan waait het altijd wel weer over. Lekker spelen, Woezel en Pip. Blijf maar lekker doen alsof.
0: Woezel en Pip!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Kids Radio is de leukste Kids Radio van de hele wereld. Groetjes van Senna. Doei!

0: Kikken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: voordag.
1: Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: 9.
1: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Kids Radio is de allerleukste app van de hele wereld. Groetjes van Sophia.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLN. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar.

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: hebben.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens.

Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf had weer eens een heel vals en
1: gemeen... Zeg, Sprookjesdronk, waarom altijd die nare verhalen over mij? De kinderen gaan nog denken dat ik een boze wolf ben.
0: Ik vertel alleen maar wat ik hoor en zie gebeuren in het Sprookjesbos.
1: Ik ben juist heel aardig en vriendelijk. Het wordt tijd dat iemand dat verhaal eens laat horen.
2: Maar wat moet ik dan opschrijven?
1: Het echte verhaal van de wolf. De wijze dingen die ik zeg, hoe ik mijn vrienden help.
2: Oh, dat wordt nog een flinke kabouterklus.
1: Nou, 10 goudstukken betaal ik je voor.
2: Oh.
1: Je hoeft alleen maar met me mee te lopen en te noteren wat ik meemaak.
2: Ah.
1: Hé, Roodkapje, op weg naar je oma?
3: Ik mag niet met vreemde wolven praten.
1: Jouw oma is toch dol op bramensap? Verderop staan braamstruiken. Ga mee, bramen plukken.
4: Als jij zo vrolijk doet, wolf, ben jij meestal weinig goeds van plan.
1: Langhalzige vriend. Ik ga net bramen plukken met de kleine meid.
4: Mm. Kom, Roodkapje. Ik breng je naar je oma.
3: Dat is goed.
1: Mm. Met zo'n uitkijktoren in de buurt valt er hier nooit eens wat te beleven. Eens kijken. Met een valse lees probeerde de slechte wolf Roodkapje mee te lokken. Gelukkig kwam Langlek, anders was het arme kind zeker opgegeten. Hé, hé, hé, wat is dit?
2: Nou, ik schrijf eerlijk op wat jij meemaakt.
1: Ja, dat schrijf je vanaf nu. Het tegenovergestelde op van wat je zegt.
2: Het tegenovergestelde?
1: Ja, wat er gebeurt? Maar dan andersom. Hier betaal ik toch geen 10 goudstukken voor?
2: Hoe ga je eigenlijk aan die goudstukken komen? Eerst betalen, dan schrijf ik pas verder.
1: Ja, ja, rustig maar. Die haal ik bij de draak.
2: Oh, durf je dat?
1: Nou, dat vreselijke monster is er even niet. Hou de wacht, dan haal ik die goudstukken.
2: Wat zal ik nou opschrijven? Nou ja, het tegenovergestelde dan maar. Dapper liep hij de grot in. Ik ben heus niet bang voor dat slome reptieltje, zei hij. Die domme fikkiestoker kan wel een paar goudstukken missen.
5: Slome reptieltje? Domme fikkiestoker? Hé, hey, wie bedoel je daarmee? Oh,
2: het is maar een verhaaltje.
5: Wie is er niet bang voor mij?
2: Ik kan het uitleggen.
5: Laat me dat boek lezen.
1: Draak! Hoor je dat gerinkel? De reus is bezig van je schat te stelen.
5: Maar wat moet jij hier?
1: Ik probeerde de reus tegen te houden. Maar hij staat zijn zakken vol te proppen met jouw goud.
5: Wat gebeurt hier toch allemaal?
1: Ko, ren voor je leven.
2: Je hebt me gered. Je bent een echte held.
1: Schrijf dat boek nou maar snel vol. Dat kan iedereen het vanavond horen. Graag de aanwezigen. Na al die stomme verhalen van de sprookjesboom is hier dan eindelijk het echte verhaal van de wolf. Geschreven door Ko. Begin maar, Ko.
2: Iedereen vindt de wolf een vriendelijk beest.
1: Ja.
2: Maar bij gevaar is het een slap en bang dier.
1: Wat?
2: Hij heeft mij in de steek gelaten toen de draak achter me aan zat.
1: Nee, nee, nee. Ik heb je gered. Ik was een held.
2: Maar ik moest toch het omgekeerde opschrijven?
1: Nee, ja.
2: De wolf nam het goud van de draak mee naar huis. Ja, maar...
5: Aha! Gouddief. Jij zei dat de reus van mijn schat had gestolen.
6: Oh, dat is gemeen, hè?
1: Vrienden, luister. Ko heeft het verkeerd opgeschreven.
2: Ik heb het precies opgeschreven zoals jij wilde.
6: Ja, maar... Ik weet al hoe dit verhaal afloopt.
5: En ik ook.
1: Zeg, mag ik nou nooit eens een keer een einde met... De wolf leeft nog lang en gelukkig.
0: Je kunt nooit lang verstoppen wie je echt bent. Een boze, bange wolf blijft een boze, bange wolf. En ondeugende geitjes blijven... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

vindt Kidsradio superleuk. Doei, groetjes Sophie. TikTok.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Dat
1: had nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Een feestje.
1: Jongens, meisjes.

weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!

Hallo, wat leuk dat je weer luistert. Heel gezellig, ik heb er zin in. En ik heb vandaag allemaal leuke liedjes meegenomen. Die gaan we lekker draaien. En ik heb mijn gitaar meegenomen. Hey, wat hoor ik? Wat hoor ik? Wie is dat? Dat is een heel klein diertje. Ik ga namelijk allemaal liedjes zingen en draaien over kleine dieren. Maar deze is wel heel klein. Het is namelijk een luis. En die woont bij me thuis en die kriebelt mijn haar.

0: En daar gaat de luis weer. Op weg naar de buren. Nou, mijn haren zijn goed gekamd. Ik heb geen luizen meer. Jij ook niet? Nou, gelukkig maar. Ik zei het al, we gaan allemaal liedjes zingen en draaien over kleine dieren. En het volgende dier, dan mag je raden. Want ik ga het je vragen hoor. Luister maar.
1: Is het een walvis?
2: Nee.
1: Is het een dolfijn?
2: Nee.
1: Is het een guppy?

Huppie, ja. Wist je dat ik dat liedje ooit geschreven had als liedje voor een televisieprogramma voor kinderen? Voor het programma Guppy? Ja, toen heb ik dat liedje bedacht. Leuk, hè? En nu heb ik er een heel lang liedje van gemaakt. En dat heb je net gehoord. Oh, nog een heel klein dier. Nog een heel klein dier. Het is rood met zwarte stippen. En aan de stippen kun je zien hoe oud hij is. Welk dier bedoel ik? Goed geraden. Een lieve heersbeestje. Ja, lief zijn die, hè? Wel voorzichtig zijn met ze, hoor. Want ze zijn heel kwetsbaar.

0: Jij lust geen taart en limonade? Nou, dan krijg je gewoon een beetje gras.
1: Hap, hap, hap, beetje gras. Dat is een klein beestje. En dan heb je ook nog wel eens zo'n rups. Die zie je ook wel eens kruipen op de blaadjes. En dan op een gegeven moment gaat hij in een kokon. Dan gaat hij een winterslaap doen. En dan ineens komt de lente. En dan wordt het een vlinder. Een liedje over een vlinder. Ga maar lekker fladderen als een vlinder. Doe je armen maar in de lucht. Ja.

0: vliegen we lekker weg. Met z'n allen.
1: Dag vlinder, dag vlinder. Oeh, er komt weer iemand aangevlogen. Bzzz, wat is dat voor dier? Bzzz, oh, Jeroen Schipper is aan het zingen over een hele dikke zwarte vlieg. Oeh. Oeh, nou, pas maar op voor die dikke zwarte vlieg.

Wat een boef die Jeroen, heeft hij op de vlieg geslagen. Nou, zeg, maar er is ook wel een ander dier wat achter die vlieg aan zit. Heb je dat wel eens gezien? Een spin. Die maakt zo'n spinnenweb. En misschien vliegt de vlieg er dan wel in. Maar nu komen er twee spinnetjes. Ik pak mijn gitaar erbij. Daar komen twee spinnetjes aan. Kriebel, krabbel, kriebel, krabbel, kriebel, krabbel. Doe maar met je vingers zo. Grote spin maken. De ene heet Jan en de andere Abdel. Kriebel, krabbel, kriebel, krabbel, kriebel, krabbel. Pft. Weg is Jan. Pft. Weg is Abdel. Daar komen ze, daar komen ze, daar komen ze weer aan. Kriebel, krabbel, kriebel, krabbel, kriebel, krabbel. Kriebel, krabbel, kriebel, krabbel, kriebel, krabbel. Oh, er komen er weer twee aan. Oh, dat zijn twee dames. Die swingen wat meer. Daar

krabbel, kriebel, krabbel, kriebel. Oh, ze gaan rennen. Kriebel, krabbel, kriebel, krabbel, kriebel, krabbel. Kriebel, krabbel, kriebel, krabbel, kriebel, krabbel. Dat waren de spinnen. Nou, hebben we het weggeblazen, ze komen gewoon weer terug. Ja, helemaal goed. Nou, er is ook een spin heeft wel een boel poten, maar er is een dier wat nog veel meer poten heeft. Luister maar.

0: Och, is die weer in de sloot gegleden. Al zijn sokjes weer vuil. Moet mama ze allemaal weer wassen. Nou ja, daar heb je wasmachines voor. Hé, hey, wat hoor ik? Er springt een dier over mijn gitaar heen. Dat is een flow. Pas op, daar komt een flow.
1: Dit is de

Flo is weggesprongen. En die is op bezoek gegaan bij Mama T. Ja, Mama T die zingt ook leuke liedjes. En ze heeft een heel leuk liedje over de blije bij. Nou.

Daar vloog de bij weer weg. Oh, daar rent iets door de kamer. Oh, het is een muis. Die rent weg voor Dikkie Dik. Oh, ren maar lekker mee met Renmuisje Ren. Muisje, ren.

daar rent de muis. Oh, wat doet hij nou? Hij rent helemaal naar Duitsland. Oh, hij rent weer terug naar Nederland. En hij rent weer naar Duitsland. En hij rent weer naar Nederland. Rennen, rennen, rennen, rennen. Hij rent heen en weer. Hoe zou dat klinken als je het liedje in het Nederlands zingt en in het Duits afwisselend? Luister maar naar Kleine Muis, Kleine Muis. Mima, Mima, Muis.

Zo, dat was Mima Mouse. Of kleine, lieve kleine muis. Ja, en dat zong ik samen met Stefan Janetsko. Dat is een kinderliedjesmaker uit Duitsland. Leuk hè, dat we zo samen om en om in Duits en Nederlands zongen. Nou, daar hebben we alweer een heleboel liedjes gezongen over allemaal hele kleine dieren. Maar het is helaas alweer bijna afgelopen, deze show. Maar we hebben gelukkig nog één liedje. Dit is het allerlaatste liedje. We gaan weer weg.

0: Dat was weer hartstikke gezellig. Leuk dat je geluisterd hebt. En je weet het, als je nog meer liedjes wilt luisteren, op Dirk Schelen Spotify kun je alle liedjes luisteren. Op YouTube kun je allemaal filmpjes kijken. Iedere week staat er een nieuw filmpje op. Ik zou het heel lief vinden als je abonneert. Daar help je me mee. En het leukste vind ik natuurlijk als je naar een optreden komt. Op www.dirkschelen.nl kun je zien waar ik allemaal optreed. En ik kom vast binnenkort een keer bij jou in de buurt. Kun je lekker naar de voorstelling. En na afloop is er altijd een meet and greet dat ik je kan ontmoeten. Nou, ik vond het heel gezellig. En tot de volgende keer, hè. Tot ziens. Dag. Mima, Mima, Maus. Woe!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn.
4: Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
5: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we.
4: Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: hallo allemaal, we zijn er weer.
1: Ja, live op de radio met een gloednieuwe show. Ik ben meneer Kaasgraaf.
0: En ik mevrouw Suikerspin.
1: Oh, ja, en mevrouw Suikerspin, ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben eigenlijk wel een beetje gewend aan deze gave studio.
0: Ja, ik ook. Al mis ik de Julianatoren ook wel een beetje, hoor.
1: Ja, maar mevrouw Suikerspin, daarom gaan we ook lekker kletsen over de Julianatoren. Ja, want het thema van deze week is attracties.
0: Oh, meneer Kaasgraaf, wat ontzettend leuk. Ja. Ik heb gelijk een vraag. Oh. Wat is uw favoriete attractie?
1: Mijn favoriete attractie?
0: Ja.
1: Eigenlijk wel makkelijk. Dat is de Hoge Hoed.
0: Ah, ja,
1: ja, maar ik moet zeggen, ik vind de piratenboot ook heel erg leuk.
0: Ah, ja.
1: Ja, want dan voel ik me een echte kapitein. Kapitein Kaasgraaf.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App

0: Oh, mevrouw Suikerspin, weet u waar ik nou echt van droom?
1: Nou.
0: Om een kapitein te zijn, hè? Ja, een echte piraat.
1: Oh, stoer hoor, ja, meneer Kaasgaat.
0: Ja, nou, en daarom is ook de piratenboot een van mijn favoriete attracties,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Ja, maar wacht eens even. Dan ben ik wel benieuwd. Wat is uw favoriete attractie?
1: Oh, nou, dat vind ik wel een hele lastige vraag, hoor. Ik denk de theekopjes. Al moet ik zeggen, ik vind de safaribaan eigenlijk ook wel heel erg leuk. En de carousel. En, ik kan niet kiezen.
0: Oh, nou, die zijn ook heel erg leuk, hè? Ja. Ah, mevrouw Suikerspin, zullen wij dan na de uitzending samen in een attractie gaan?
1: Oh, meneer Kaasschaaf. Leuk. Nou. Ja.
0: Verder met de show. We gaan snel door naar het volgende onderdeel. Namelijk...
2: De vraag van vandaag.
0: Ja, mevrouw Suikerspin, we hebben namelijk weer een fantastische vraag binnengekregen. Oh. En deze keer komt de vraag van Xavi. En Xavi vraagt of er een attractie is waar wij niet in durven.
1: Oh.
0: Nou, mevrouw Suikerspin, u als eerste. Waar durft u nou niet in?
1: Nou, ik durf eigenlijk in alle attracties. Oh, ja. Maar ik moet zeggen, ik vind het spookhuis toch wel een beetje spannend. Ja, daar ga ik natuurlijk niet alleen in.
0: Daarom ga ik ook altijd met u mee in het spookhuis. Hè, om u te beschermen.
1: Oh, nou, meneer Kaasschaaf. En u, meneer Kaasschaaf?
0: Ik?
1: Ja, durft u ergens niet in?
0: Oh, nee, mevrouw Suikerspin, ik durf overal in. Zelfs helemaal alleen in het spookhuis.

Kas de Ranger. Zijn alle stoere rangers er klaar voor? Dan gaan wij naar het Griezelbos.

0: Was leuk, jongens. Volgende keer bij jullie. Ik start de auto, we gaan.
1: Hier meneer Kaasgraaf.
2: En mevrouw Suikerspin.
1: En mevrouw Suikerspin, we zitten midden in de uitzending van...
2: Juliana Toren Live.
1: Veel luisterplezier.
2: Dag. Ja.

0: Mevrouw Suikersbin, ik ben dus voor niks bang.
1: Oh nee.
0: En nee.
1: Meneer Kaasgaaf.
2: Ja.
1: Woe!
0: Woe! Ha! Nou.
1: Nou, voor niks bang, hè?
0: Misschien een heel klein beetje. Nou, zit ik helemaal niet meer lekker in deze show. Dank u wel.
1: Oh, meneer Kaasgaaf. Weet u wat? Ik ga u weer snel vrolijk maken.
0: Oh. En hoe wilt u dat gaan doen dan?
1: Nou, met het volgende liedje.

0: de achtbaan.
1: Mevrouw Suikerspin.
2: Meneer Kaasgraaf.
1: U had vanochtend een vraag aan mij over een dier. Weet u dat
2: ja,
1: nog?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
1: En ik kon die vraag niet beantwoorden.
2: Nee, nee.
1: Ik heb goed nieuws voor u.
2: Nou?
1: Het is tijd voor het dierenweetje van Cas.
2: Oh, wat goed. Nou, dan wordt mijn vraag toch nog beantwoord.
1: Ja.
3: Het dierenweetje van Cas de Ranger.
1: Cas de Ranger, kun jij ons weer zo'n leuk dierenweetje geven?
4: Hier is Cas de Ranger, jongens en meiden. Ik moet een beetje fluisteren, want het is nacht. En ik loop door een donker bos in Azië. De maan schijnt door de bomen en het is zo donker dat ik echt niks zie. Wacht, ik heb een nachtkijker bij me. Ik zet hem even aan. Nu zie ik het bos veel beter. Ik ben op zoek naar een heel bijzonder dier. De slaapmuis. De slaapmuis is een echte slaapkampioen. Hij kan wel 6 tot 7 maanden achter elkaar slapen. En dat doet hij diep onder de grond. Hij is nu wakker, want slaapmuizen zijn vooral 's nachts actief. Een slaapmuis heeft een lange, pluizige staart. Die gebruikt hij als evenwicht wanneer hij door de bomen klimt. Wetenschappers denken dat slaapmuizen, net zoals wij, ook kunnen dromen. Kijk, kijk, kijk, daar zit een slaaphuis op het dak. Wauw, ik probeer wat dichterbij te komen. Moet ik goed opletten waar ik loop. Auw, auw, die steen. Die steen.
5: Oh jee, ja, ja, fijn. Ja. Nou is iedereen wakker. Jongens en meiden, tot de volgende keer. Auw.

0: Oh, meneer Kaalschaaf, ja? De tijd gaat zo snel. De uitzending zit er alweer op.
1: Ja, dat klopt, mevrouw Suikerspin. Maar dat is maar voor even, hè? Ja, want mevrouw Suikerspin, volgende week zijn we er gewoon weer.
0: Ja! Oh, tot volgende week!
1: Tot volgende week allemaal! Dag! Dag. Dan gaan we nu in die attractie.
0: Ja!
1: Hè? Oh, nou...

0: te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!
2: Hallo? Je kan...

0: in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens... Hé, hey, waar zijn jullie nou? Ah, daar zijn jullie weer. Oh, kijk, de schatkaart. Daar heb ik nog wel een goed verhaal over. Want de reus had op een dag deze kaart gevonden en zou schatrijk worden... dacht hij.
1: Vijf stappen rechts. 1, 2, 3. Wat kwam er ook weer naar 3? En 4 natuurlijk, hè. 1, 2, 3, 4.
2: Oh, sorry zeg.
1: Ga weg, ik kom voor de schat. Laat mij erdoor. Of anders...
2: Shoot. Huh? Goed. Je mag doorlopen naar de schat. Maar eerst... moet je 3 vragen beantwoorden.
1: Goed.
2: Maar als je ook maar 1 fout maakt, ga je weer naar huis.
1: Ja, schiet maar op. Vraag 1.
2: Vraag 1. Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Huh?
2: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Hoe moet ik dat nou weten? 10?
2: Fout. Wegwezen jij. Ruik ik dat goed? Staat er iets in de fik?
1: Ah, ja, ik ben
2: er! Oh.
1: Stomme draak!
2: Ja.
1: Bijna had ik de schat!
2: De schat?
1: Maar ik wist de vraag niet, hè?
2: Wat voor vraag was dat dan?
1: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
2: Oh.
1: Dat weet toch niemand? Alsof ik dat ooit al een keer gedaan heb.
2: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas? Zo moeilijk is dat toch niet? Goedemiddag.
3: Oh, hallo.
2: Ik kom voor de schat.
3: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
2: Precies 1. Want met 1 hele grote druppel is het glas meteen vol. Dan kan ik niet naar de schat.
3: Stop. Oh. Ik stel 3 vragen. Wie is dicht als hij open is?
2: Laat me even denken. Wie is dicht als hij open is? Ah, ik weet het. De brug.
3: Waarom?
2: Als de brug open is, kan je er niet overheen lopen. Dan is de brug dus open, maar ook dicht.
3: Goed.
2: Geniaal!
3: Laatste vraag. Wat denk ik nu?
2: Wat denk ik nu? Dat is niet eerlijk. Hoe kan ik nou weten wat jij denkt?
1: Fout!
2: Dat denk ik niet. Wegwezen jij.
4: In het bos, daar pluk ik bloemen. Tot een bos, tot een bos. In het...
2: Hey, jij gaat natuurlijk weer naar je grootmoeder.
4: Ja, maar eerst ga ik nog even naar de draak.
2: Voor de schat zeker. Dat lukt je nooit. Oh. Je krijgt 3 vragen, maar die laatste die raad je nooit.
4: Hé, uw staart brandt.
2: Wat? Oh ja.
1: Brand!
3: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas?
4: Ik weet het. 1. Als de druppel maar groot genoeg is.
3: Wie is dicht als hij open is?
4: Weet ik ook. De brug.
3: En? Wat denk ik nu?
4: Je denkt natuurlijk dat ik hier ben om de schat te pikken.
3: Ja?
4: Maar dat is helemaal niet waar. Ik kom hier voor jou. Kijk eens, hier is een bosje bloemen. Omdat ik je zo aardig vind.
3: Wat ontzettend lief. Jij bent voor mij pas een echte schat.
4: Dankjewel. Gaan we dan straks knikkeren?
3: Ja, met parels uit de schatkist. En jij mag ze na afloop allemaal hebben.
4: Leuk! Dan maak ik er een parelketting van. Voor grootmoeder.
0: En zo kreeg de oma van Roodkapje die middag een prachtige parelketting. Gewoon omdat Roodkapje liever een nieuw vriendinnetje had dan een schat. En samen beleefden ze nog vele avonturen. Maar dat

0: mijn jassen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Meer muziek, minder schermtijd. Luister via Hallo K.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: beide handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard
0: op de grond.

0: je nooit genoeg. Woezel en Pip en alle vriendjes zijn lekker aan het spelen bij de open plek. Ze spelen takje, takje. Wie het eerst alle takjes omver krijgt, heeft gewonnen. En Pip en Molletje staan voor.
1: Ja, gewonnen! Jongens, gefeliciteerd hoor. Nu ga ik even uitrusten. Tot zometeen. Huh?
2: En nu? Wat gaan we nu spelen?
3: Nog meer spelen? Pip, ik ga even niks meer doen hoor.
2: Niks? Niks is saai. Dan ga ik wel met iemand anders spelen hoor.
3: Hm?
2: Purpose, wacht even! Die slome woezel hier is al moe. Hier, vang jij de bal? Hey! We gaan spelen.
1: Nee, Pip, ik heb dorst. Ik wil even niets meer doen.
2: Nou ja, jij ook al. Nou, dan moeten jullie het zelf maar weten. Hallo, tulpjes. Ik kom met jullie spelen.
4: Oh ja, leuk. Zullen we samen een liedje zingen?
2: Zeg. Nou, dan ga ik toch lekker met Vlindertje spelen. Kom maar, Vlindertje. Laat die schorre tulpjes maar. Vlindertje? Wat is er nou? Molletje! Hey, Molletje! Molletje! Ben je daar? Nou, iedereen doet echt flauw tegen mij. Het is niet eerlijk. Tante, niemand wil met me spelen. Iedereen is stom.
5: Maar Pipje toch. Al jouw vriendjes hebben met je gespeeld. Maar ik hoor dat jij telkens je zin wilt krijgen. Weet je hoe we jou misschien moeten gaan noemen? Pipje nooit genoeg.
2: Pipje nooit genoeg? Dat is helemaal niet eerlijk.
5: Niet eerlijk? Iedereen wil met je spelen. Maar niemand moet met je spelen, toch? Dat is toch eerlijk?
2: Nou, ik...
6: Jongens. Daar heb je Pipje nooit genoeg.
2: Nou, echt niet.
6: Echt wel?
2: Ja, nou, misschien wel. Oké, sorry. Kom er maar bij hoor, gekkie. We doen trouwens een heel leuk spelletje. Oh, mag ik meedoen alsjeblieft? Dan ben ik nooit meer Pipje nooit genoeg.
3: Tuurlijk, Pippi. Kijk, het gaat zo. Je doet zo min mogelijk en je mag je heel weinig bewegen.
1: En je mag ook niet praten en ook niet lachen.
6: En het heet...
7: Niks doen!
0: Gelukkig is iedereen weer blij met elkaar. Dan kunnen ze straks ook weer fijn verder spelen. En als het genoeg is, is het genoeg? Toch, Pip?
8: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
9: Ik ben Vera en ik vind Kids Radio echt superleuk. Groetjes!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Kids Radio is echt super cool. Groetjes, Vanity.

0: De dino-weken zijn terug in de Juliana-toren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had bijna iedereen een probleem. Gelukkig leeft Langnek in het Sprookjesbos. Want hij heeft voor iedereen altijd wel een goede raad.
1: Ik ga nooit meer met hem spelen.
2: Roodkapje, wat is er?
1: Ik ga nooit meer met Klein Duimpje spelen.
2: Oh.
1: Hij heeft mijn hele tekening verprutst. De hele pot zwarte verf heeft hij omgegooid. En nou is het één grote zwarte vlek.
2: Maar Roodkapje, dat is fantastisch. Deze mooie vlek is net een vogel. Zo'n vogel wil ik wel boven mijn bed.
1: Echt? Wow, een vogel. Klein Duimpje, Klein Duimpje, we gaan verf
2: Zo omgooien. Zie je maar weer. Goede raad is gratis.
3: Ahmad, jij kunt op de wc niet eens bij het knopje van het licht, Kee.
2: Goedemorgen.
3: Ja.
2: Problemen, K?
3: Wel, hierachter staat het kasteel van Doornroosje.
4: Mm-hmm. Ja, en het schijnt dat die lui wammen ze daar al in geen 100 jaar iets hebben schoongemaakt.
3: Ja, en dus kwamen wij de boel een beetje kuisen.
4: Ja, dat betekent schoonmaken. Uh-huh. Maar we hebben een probleem. K kan niet bij de bel.
2: Als jullie nou eens op elkaar klimmen, dan zijn jullie 2 keer zo lang.
4: Ja, dat is een goed idee. Kom, ik klim op je schouders.
2: Goede raad is gratis.
3: Nou, dat is raar. Waarom doen ze nu niet open?
4: Misschien slapen ze nog.
5: Simsalabim bam beren. Weer niks. Jij komt als geroepen, zeg.
2: Hoezo?
5: Ik probeer nu al 3 dagen de mooiste vrouw van het Sprookjesbos te worden. Zo mooi als Doornroosje, Sneeuwwitje of Roodkapje. Maar wat ik ook doe, het lukt me niet. En nou heb jij vast goede raad. Gratis.
2: De heks als mooiste vrouw van het Sprookjesbos. Nee, dat kan niet.
5: Wat?
2: Ik heb geen goede raad.
5: Dat is niet eerlijk.
2: Sorry.
5: Jij gaat daarom domweg diep denken. Anders verander ik die rare rechte reknek regelrecht in een ronde rookworst.
2: Maar het kan echt niet.
5: Ja,
2: goed. Ik zal wel wat verzinnen.
5: Mooi zo.
2: Ik heb wel eens gelezen dat heksen zichzelf alleen maar kunnen betoveren als ze ook iets van zichzelf in het toverbrouwsel gooien.
5: Oh ja? Wat moet er dan bij?
2: Iets van uzelf. Iets uit uw lichaam.
5: Een scheet?
2: Ja, daar zou ik zelf niet op komen, maar het klopt wel.
5: Is dat alles?
2: En dan een toverspreuk naar keuze.
5: Makkelijk zeg. Een hele hete heksenscheet.
2: Mm-hmm.
5: En dan een toverspreuk. Nou, dat moet lukken.
2: Ja. Of nee, er stond nog iets bij. De heksen mogen dan vooral niet aan een wekker denken.
5: Dat is makkelijk. Een hele hete heksenscheet en niet aan een wekker denken. Dank je wel, hoor.
2: Niks te danken, hoor. Goede raad is gratis.
5: En dan nu... Wacht even. Een toverspreuk. Sprinkel, sprankel, sprookjestijd. Maak van mij een mooie meid. Ik ben de mooiste vrouw van het hele Sprookjesbos. Maar wat zei je ook alweer? Niet aan een wekker denken. Oh ja, een wekker. Zo'n ding met van die wijzers dat 's ochtends rinkelt. Langnek, amateur, kletsnek!
0: Langnek had die dag dus voor iedereen een goede raad. Ook voor de heks. Want die vroeg iets wat helemaal niet kon. Dan moet je het eigenlijk ook niet vragen. Want sommige dingen, die kunnen nu eenmaal niet. Een kabouter kan ook niet zo groot zijn als een reus. Maar dat is weer een heel ander.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: ze zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De gouden raad van Piet Piraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.
1: De wereld van Studio 100.

0: Leonard. Blij dat je er bent.
1: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
2: Lopper de Plop.
1: Ze zijn er allemaal bij.
2: Hallo iedereen.
0: Ja, leuk dat je er bent. Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
1: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
0: Joehoe!
1: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
0: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo. Dat is de magie van Studio 100.
2: Wow.
3: Hallo Kids Radio.
0: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
2: Schip ahoy piraatjes.
1: Oké, daar gaan we.
3: De wereld van Studio 100.
4: Party, party.

De Gouden Raad van Piet Piraat. Zie je een piraat met een ooglapje? Ren dan weg van het kwaad, want het wordt alleen gedragen door een gemene piraat.

0: Lopper de Plop.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Haha!

0: Wat een goede manier om deze weekendshow te openen. Als ik wel op het goede knopje druk.
1: Kijk. Hallo Kids Radio.
0: Jazeker, een hele goede middag. DJ Johan Meer met de weekendshow. En ik heb er weer heel veel zin in vandaag. Ik heb weer van alles meegenomen voor je. En het is wel hetzelfde als elke week, maar wel weer andere dingen. Want ik heb weer een superleuk weetje meegenomen. En ik denk dat jij dit weetje zeker weten nog niet kent. Dus ja, je kunt ook nog wat leren dadelijk. Daarnaast staat ook de K3 Bingemolen. Je hoort hem. Jazeker, die staat ook gewoon weer hier klaar voor dadelijk weer een uniek liedje van K3. Ja, ik ben gewoon nu al benieuwd welke er dadelijk uit gaat komen. En als dat allemaal nog niet genoeg was, heb ik ook weer een hartstikke leuk spelletje meegenomen om aan jou weg te geven. Nou, hoe je kans maakt, dat hoor je dadelijk.

0: En daarnaast zit deze weekendshow ook bomvol met de allerbeste weekendmuziek. Ja, ik zou gewoon zeggen, we gaan ermee beginnen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.

Zo, en dan even terug naar de rust, want het is hoog tijd om na te gaan denken bij... Mijn favoriete ding op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet Je Het Zeker. Ja, ik heb weer een weetje voor je meegenomen. Met daarbij aan jou de vraag, is wat ik nou net zei nou waar of is het toch niet waar? Oftewel, dit is het moment dat jij echt de allerslimste van de klas kunt worden. En dat kan vandaag over... De piano. Ja, ik wil het even hebben over een muziekinstrument. En dat is misschien wel een van de bekendste instrumenten, namelijk de piano. Het instrument met al die toetsen erop en als je op zo'n toets drukt, dan komt er een toon uit de piano. En daarmee kun je alle melodietjes kun je ongeveer wel spelen. Maar, ik zeg het al, je moet op een toets drukken en dan komt er muziek uit die piano. Maar ja, hoeveel toetsen zijn er dan? Nou, daar gaat het weetje over. Dus ik stel dan aan jou de vraag, is wat ik zeg waar of niet waar? Dan mag je er even over nadenken. Yes? Komt-ie aan. Is het waar of is het niet waar dat een piano 150 toetsen heeft? En ik zeg al, met een piano kun je bijna elk melodietje wel spelen. Dus ja, dan heb je wel genoeg toetsen nodig. Maar is het dan waar of is het niet waar dat een piano 150 toetsen heeft? Nou, daar mag je even over na gaan denken. Want die nadenktijd, die gaat nu in.

Tot zover jouw nadenktijd. Over het weet je dus of het nou waar of niet waar is dat een piano 150 toetsen heeft? Nou, ik zal het maar gewoon vertellen. Het is niet waar. Nee. Nee, een piano heeft wel veel toetsen, maar niet 150, want dat zou wel een hele grote piano zijn. Nee, een piano heeft in totaal 88 toetsen. Dus nog steeds heel veel, maar wel iets minder dan 150. Nee, 88 toetsen en daarvan zijn er 52 wit en 36 zwart. En hoe zit dat nou dat dat niet precies gelijk zijn? Nee, een piano heeft heel veel grote witte toetsen. En dan tussen sommige toetsen in zitten kleinere zwarte toetsen. En daarmee kun je een mooie toonladder maken, een mooi verloopje maken. Met in totaal dus 88 toetsen. En als je een beetje piano kunt spelen en je weet precies welke toets wat doet, nou dan kun je dus. Dan kun je dus echt alle melodietjes meespelen. Misschien ook van dit liedje. Zou je met de piano dit kunnen meespelen? Goed opletten!

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

S'morgen stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

Ja, ja, ja, ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Maar als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elke weekendshow een spelletje weg. En ook deze week heb ik weer een spelletje meegenomen. Namelijk het kaartspelletje. Ballen met stieren. Jazeker, het spelletje Ballen met stieren. En in dat spelletje gaan een aantal stieren gaan voetballen. En daar moet jij ze bij helpen, want jij moet ervoor zorgen dat je met jouw stierenelftal natuurlijk de overwinning haalt. Dat je de meeste ballen erin scoort. Dat kan, ja, het zijn stieren, dus dat gaat niet als een normaal potje voetbal. Zeker niet. Nee, er gebeuren van allemaal hele bijzondere dingen. En dat is allemaal in dat spelletje Ballen met stieren. En dat spelletje, dat kan van jou zijn. Nou, wat moet je daarvoor doen? Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar hallokidsradio.nl, ga je naar winnen en dan naar de weekendshow. Daar zul je ook al een plaatje zien van het spelletje Ballen met stieren. En dan moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. Bij het voetballen heb je allemaal spelers op het veld. Je hebt de aanvaller, de verdediger, de spits, maar je hebt ook iemand die voor het doel staat en ervoor zorgt dat er geen bal het doel in kan. Hoe heet die speler? Als je het antwoord weet op deze prijsvraag, dan mag je dat vooral even doorgeven via het prijsvragenformulier op hallokidsradio.nl. Wie weet hoor jij dan wel na de show dat jij de winnaar bent van het spelletje Ballen met stieren. Zal ik hem nog één keer herhalen? Bij het voetballen heb je allemaal verschillende spelers. Je hebt een verdediger, een aanvaller, iemand in de spits. Maar ook iemand die staat voor het doel en zorgt ervoor dat er geen enkele bal het doel ingaat. Hoe heet die speler? Mag even over nadenken en stuur het dan vooral door. En wie weet win jij nou wel het spelletje Ballen met stieren.

0: En met dat liedje zijn we aan het einde gekomen van deze weekendshow. Ik vond het heel gezellig en ik spreek je graag de volgende keer weer. Fijne avond, doei doei!
1: 3, 2, 1! De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Ja.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk, de allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: we zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Het meisje met de zwavelstokjes. Het was hartje winter, oudejaarsavond. Overal heerste een vrolijke stemming. Tenminste, bijna overal. Want één klein meisje had heel wat minder geluk.
1: Wilt u misschien een zwavelstokje kopen?
2: Ah, ga toch weg, kind!
1: U misschien, mevrouw?
3: Ik heb haast. Kun je dat niet zien? Haast, haast, haast!
0: En zo ging het de hele dag. Dat arme meisje probeerde aan alle mensen een zwavelstokje te verkopen. Maar tot nu toe had ze er nog niet één verkocht.
1: Waarom wil niemand een zwavelstokje kopen?
0: Het meisje keek naar haar handen en zag dat ze blauw waren van de kou. Ook haar voetjes waren steenkoud en bloot. Haar sloffen waren weg. De een gestolen door een onverlaat en de ander verloren.
1: Ik heb het nog nooit zo koud gehad. Ik wil naar huis. Maar ik durf niet. Als papa ziet dat ik geen geld heb verdiend, wordt hij vast boos. Hij zal me slaan. Alle mensen zijn zo vrolijk. Ik wou dat ik ook zo blij kon zijn. Dat ik kon dansen en zingen. Dat de wereld naar me lachte. Alsof het altijd zomer was.
0: Ze liep door de drukke winkelstraat en zag hoe de mensen gehaast op weg waren naar huis. Naar hun warme kachels en tafels vol met eten.
4: Zeg, heb jij nog een lekkere kalkoen klaargemaakt voor vanavond?
5: Ach meid, ik heb al wel twee gebraden. Die man van mij die kan eten. Nou, die heeft er een eentje niet genoeg.
4: Doe maar duur, schat.
5: Ach, het kost wat, maar dan heb je ook wel wat.
1: Het is niet eerlijk. Wij hebben helemaal niets te eten. Laat staan een kalkoen.
0: Het meisje liep langs een grote kraam vol met houtblokken. Ze lagen droog onder het afdak en beloofden een warm vuur.
6: Hier koopt u het warmste hout van de stad. Wil je warmte, dan wil je mijn hout. Dat vind ik pas goed.
2: Geef mij er maar een stuk of drie. Daar kom ik in elk geval de avond wel mee door.
6: Maar natuurlijk, beste man.
1: Onze kachel is al maanden niet meer aangeweest. Er is geen hout meer in onze schuur.
0: Toen het meisje zich omdraaide, zag ze een oude oma op een bankje zitten, samen met haar kleinzoon. Het kleine jongetje hield zijn oma stevig vast en knuffelde haar vol liefde.
7: Oma, bestaan engeltjes?
8: Natuurlijk, mijn jongen. De engeltjes wonen in de hemel en af en toe komen ze naar beneden om een beetje geluk te brengen.
7: Dan zijn ze vast ook bij mij geweest.
8: Is dat zo, mijn jongen?
7: Ja, want ik ben zo gelukkig met u.
0: Het jongetje pakte zijn oma nog iets steviger vast en gaf haar een dikke zoen op haar wang, terwijl het arme meisje zich omdraaide om verder te lopen.
1: Mijn oma is dood. Ik mis mijn oma. Als ik bij haar was, voelde ik me zo gelukkig. Ze was zo lief en zo zacht. Ze was de allerbeste oma van de hele wereld. Ze is nu vast een engel. Misschien komt ze ooit naar beneden om ons een beetje geluk te brengen.

0: Het werd langzaam donker op straat en de mensen zochten hun weg naar huis. De winkels in de grote straat sloten hun luiken en één voor één gingen alle lampen achter de vensters uit.
1: Wat moet ik nu doen? Het is al bijna donker en ik heb nog niet één zwavelstokje verkocht. Zo kan ik toch niet naar huis? Wat zal vader zeggen als hij het ziet?
0: Ze zag een steegje tussen twee huizen. Een plaats om even te schuilen voor de barre kou.
1: Misschien mag ik hier even zitten. Even een beetje rusten voordat ik weer verder ga. Het is zo koud.
0: Ze zat met haar schort vol zwavelstokjes op de grond en kroop dicht tegen de muur aan. Hier voelde ze de kille wind niet zo erg en er was ook niet zoveel lawaai.
1: Ik blijf even zitten, maar dan moet ik verder.
0: Er was helemaal niemand die had gezien dat het meisje daar was gaan zitten. Niemand die het opviel hoe alleen dit kind was. En niemand die ook maar één moment eraan had gedacht om haar te helpen. Inmiddels was het al behoorlijk donker geworden. En er was alleen een beetje licht van een verloren lantaarnpaal aan de straatkant in de steeg.
1: Misschien, heel misschien, kan ik één zwavelstokje afsteken om mijn handen te warmen. Klein beetje warmte zou toch goed zijn?
0: Het meisje aarzelde. Ze vroeg zich af of er wel een stokje mocht ontbreken aan de bundel. Want vader zou ze zeker tellen als ze thuis kwam. Maar ze verlangde zo naar de warmte van het vlammetje dat ze vond dat ze geen andere keus had.
1: Eén stokje kan toch geen kwaad? Het is maar één stokje.
0: Ze pakte een stokje, streek het langs de stenen en daar verscheen een helder en warm vlammetje. Klein, maar zeker. En daar was het. Voor haar ogen verscheen een warme kachel. Het vuur was hoog en de warmte was heerlijk.
1: Wat mooi! En zo warm!
0: Maar voordat ze haar handen kon uitsteken om ze te warmen aan de dampende kachel, verdween het beeld weer en was het weer koud en leeg in het donkere steegje.
1: Nog een stokje. Ik moet nog een stokje afsteken.
0: Zonder na te denken pakte het meisje nog een stokje en streek het af langs de stenen. Terwijl het vlammetje tevoorschijn kwam, verscheen er een prachtig feestmaal. Een grote tafel vol lekkernijen met in het midden een grote kalkoen. Nog nooit in haar leven had het meisje zoveel eten gezien, zoveel lekkers. Ze kon het eten bijna proeven.
1: Wat een mooie tafel. Zoveel eten. Genoeg voor iedereen.
0: Het meisje wilde opstaan en het eten pakken van de tafel. Maar op dat moment verdween het vlammetje. En met het vlammetje verdween ook de tafel met eten.
1: Ik heb nog nooit zoveel eten gezien. Ik moet gewoon nog een stokje afsteken. Wat vader er ook van vindt. Het moet gewoon.

0: Zo snel als ze kon, pakte ze nog een zwavelstokje. En terwijl ze het afstreek, verscheen het helderste vlammetje dat ze ooit had gezien. Te midden van het vlammetje verscheen de prachtigste kerstboom die er ooit was geweest. Voorzichtig stegen de lichtjes op om als sterren de hemel te tooien. Ze zag een vallende ster en ze moest denken aan wat oma altijd zei.
1: Een vallende ster. Een ziel gaat op reis. Naar hemelse vrede. Naar Gods paradijs.
0: De vallende ster werd steeds feller en vlak voor het meisje stond haar lieve oma. Ze reikte haar beide armen uit naar het meisje.
1: Oma, daar bent u.
2: Mijn lieve kind, ik kom je halen.
1: Ik heb je zo gemist, oma.
2: Kom maar bij mij. Kom in mijn armen.
1: Ik wil bij u blijven, voor altijd dicht bij u.
2: Wij gaan op reis, naar de hemelse vrede. Samen naar Gods paradijs. Ik breng jou een beetje geluk. En wij blijven voor altijd samen.
1: O, oma.
0: In de armen van haar oma zweefde het meisje steeds hoger en hoger naar de hemel. En helemaal bovenaan veranderde ze in een heldere ster. De helderste ster die je ooit hebt gezien. De volgende morgen toen de zon opkwam en de mensen weer de straat op gingen, was er een politieagent die het meisje vond. Koud en overleden. Hij blies op zijn fluit en alle mensen kwamen naar hem toe.
3: Ja, als ik dat geweten had, had ik natuurlijk wel een zwavelstokje van dat kind gekocht.
4: Oh, wat vreselijk.
5: Oh nee, waarom toch?
0: Net op dat moment liep er een jongetje langs met zijn oma.
6: Oma, is zij nu ook een engeltje?
7: Zeker, jongen. En ze straalt nu als de helderste ster aan de hemel. Dat weet ik zeker.
0: En dat was waar. Het meisje staat aan de hemel als de helderste ster die er is. Kijk 's nachts maar eens naar buiten. Misschien vind je haar wel. Als je heel goed kijkt.

super cool, man. Dit is echt de beste kidsradio die ik ooit heb gehoord. Super, blijf zo doorgaan.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app.

0: Kikken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

Einem der Weg.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: De visser en zijn vrouw. Ergens, ver weg in Sprookjesland, stond een armzalig klein houten hutje waar een vissers-echtpaar woonde. Iedere dag ging de visser naar zee om vis te vangen voor het avondmaal.
1: Jonge, jonge, wat een rot weer. Ik mag hopen dat ik met een lekker maaltje thuis kom, want anders zal de vrouw niet blij wezen.
0: Hij deed een lekkere vette worm aan zijn vishaak en wierp hem met zijn hengel met alle kracht die hij in zich had zo ver mogelijk de zee in.
1: Ja! Zo, en nu maar wachten.
0: Al na een paar minuten verdween de dobber met een flinke ruk onder water.
1: Oh jee, nou, dat moet wel een lekkere vette vis zijn. Oh, hij trekt me zo wat de zee in.
0: Hij begon zo snel als hij kon zijn lijn binnen te halen.
1: Kom op, ja, nog een klein stukje. Ja, ja, bijna. Ja, je vindt het niet leuk, hè, dat ik je gevangen heb. Oh, misschien kunnen mevrouw en ik wel 2 dagen van je eten.
0: Even later lagen de visser en de vis beide uitgeput en naar adem snakkend op het strand. Ineens was het windstil en de zee lag er helder en rustig bij. De visser probeerde de vis in zijn leefnet te proppen, maar de vis sprak...
2: Visser, alsjeblieft, laat me leven. Je bent visser, dus je vangt je vis. En ik ben een helbot die je natuurlijk wil opeten. En dat is je goed recht. Maar wat je niet weet, is dit. Ik leek misschien wel een helbot, maar in werkelijkheid ben ik een betoverde prins. Dus alsjeblieft, gooi me terug.
1: Stop, rustig, geen paniek. Je denkt toch zeker niet dat ik een helbot opeet die kan praten?
0: Dus gooide de visser de hevig spartelende en naar adem snakkende helbot terug in zee... en ging snel naar huis om alles aan zijn vrouw te vertellen.
1: Vrouw, je gelooft het niet, maar...
3: Ik geloof het inderdaad niet, nee. Dat jij naar huis durft te komen zonder ook maar 1 vis in je net. Wat moeten we nou eten vanavond, hè? Zand met zeewier soms. Oh, wat ben je toch ook...
1: Nee, luister nou even naar me. Ik had beet.
0: Hij vertelde het hele verhaal aan zijn vrouw, die er verbijsterd naar stond te luisteren.
1: En toen, ja, toen heb ik weer in zee gekieperd.
3: Stommeling die je bent. Je had iets terug moeten vragen. Voor wat hoort wat, ken je dat gezicht er niet? Je gaat terug naar zee en vraagt hem ik weet het. Een leuk huisje.
0: Hoe de visser ook protesteerde, hij kon zijn vrouw niet overtuigen. Dus ging hij schoorvoetend terug naar de plek waar hij de helbot in zee had gezet. Hoe kon hij die vis nou terugvinden? Hij bedacht een rijmpje.
1: Heilbot, prins daar in de zee. Kom even terug, je helpt me daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
0: Nog geen tel later kwam de heilbot aangezwommen.
2: Een wens? Wat voor wens?
1: Ze wil heel graag een leuk huisje. In plaats van die oude hut waar we nu in wonen.
2: Oh, geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
0: De heilbot verdween weer in zee... die niet meer zo helder en rustig leek als toen de visser hem had gevangen. En de visser liep zo snel als hij kon terug naar zijn hut, die geen hut meer bleek te zijn.

0: Is het niet geweldig? We hebben een woonkamer, we hebben een keuken, we hebben een slaapkamer en zelfs een wc. En heb je onze veestapel gezien? Kippen, varkens, een hond en zelfs een koe voor de melk. Ik ben volmaakt gelukkig.
1: En zoals dat bij de meeste echtparen gaat, als de vrouw gelukkig is, is de man dat ook. Dus ging de visser in zijn nieuwe tuinstoel zitten genieten van het zonnetje. Maar na een paar weken was de nieuwigheid er voor de vrouw wel vanaf. Ze liep weer de hele dag te snauwen en te vitten.
0: Nou, dat is lekker. Die hond die poept iedere keer in huis. Ik ben de hele dag aan het schoonmaken.
2: Maar dat wilde je toch? Je hebt zelf gezegd, ik ben volmaakt gelukkig.
0: Ja, dat was toen misschien, maar nu? Heb je die koe gezien? Ze staat alweer te springen om gemolken te worden. En het bed moet nog worden verschoond. Maar wacht eens even. Als ik personeel zou hebben, dan hoef ik dat allemaal niet meer te doen. Ja, dat is het. Man, ga terug naar die heilbot en zeg dat ik de koningin wil zijn. Want dan heb je heel veel personeel. En een vrouw op de troon houdt dat land in toom.
2: Ah, mevrouw, dat kan ik toch niet vragen? Dat is onbeleefd. En het klinkt dan toch eens heel hebberig.
0: Ach, wat. Iemand zijn leven redden is niet in geld uit te drukken.
1: Mopperend duwden ze de nog wat tegenstribbelende visser het huis uit richting de zee. Erg.
2: Goed dan. Daar gaat hij weer. Heilbot, prins daar in de zee. Kom even terug, je helpt me ermee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
1: En opnieuw was daar de heilbot met een zee achter zich die donkerblauw gekleurd was met behoorlijk hoge golven.
2: Ja, ik schaam me diep. En ik vind het ook te gek voor woorden. Maar nu wil ze koningin worden.
3: Oh, voilà. Geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
1: En inderdaad, aangekomen bij waar eigenlijk zijn huis had moeten staan, stond ineens een prachtig kasteel met een ophaalbrug en lakeien en een heuse troon waar zijn vrouw op zat in een prachtige jurk met haar haar in de krullers. Ze keek hem dolgelukkig aan. De visser zag dat het goed was, pakte zijn hengel en ging zitten vissen in de slotgracht. Maar al na een paar weken...
0: Oh, ik verveel me te pletter en ik voel me beroerd. Ik heb alle onderdanen op tv zitten gehad. Ik ben 20 kilo aangekomen van alle gebakjes die ik heb moeten eten. En ik ken dit leventje nu zo onderhand wel. Ik zou wel keizer willen zijn. Van een heel groot keizerrijk. Dan kan ik lekker reizen. En ook niet onbelangrijk. Iedereen moet doen wat ik wil.
2: Oh, nee, hè. Toch niet weer.
0: Wat bedoel je met toch niet weer? Ik ben nog nooit keizer geweest. Ja, ik wil keizer zijn.
2: Nee, vrouw. Nee, dit gaat me te ver. Dat kun je toch niet van me vragen?
0: Oh, nee. Ik vraag het je toch?
1: Hij kende die blikken naar ogen en er was er geen ontkomen aan.

0: Aangekomen bij zee zag hij pikzwarte wolken en er stak een bulderende wind op. En de visser kon niets anders doen dan...
1: Huilbot! Prins daar in de zee! Kom even terug, je helpt mij daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een mens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
2: Oh, ben je daar nu alweer? Wat wil ze deze keer?
1: Ja, ik kan het bijna niet over mijn lippen krijgen. En ik schaam me diep voor mijn eigen vrouw. Maar ja, ze wil keizer worden van een heel groot keizerrijk. En oh ja, ja nog een paar andere dingetjes. Zoals een kamer waarin ze kan zwemmen in het geld. En een topkok en een houten couture.
2: Oh, oui. En, ik heb het gehoord. En haar wens is al vervuld.
0: Nadat de helbot in de kolkende golven was verdwenen en de visser zich omdraaide om naar huis te gaan, zag hij nog net een vreselijke scheepsramp gebeuren.
1: Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit moet stoppen. Ja, als ze de volgende keer weer iets van die huilbot wil, dan weiger ik gewoon.
0: Hij hoopte dat zijn vrouw nu zo gelukkig was dat ze niets meer te wensen had. Maar nee hoor, nog een maand later was het weer hetzelfde liedje.
3: Wat een sukkel zeg! En dat noemt zich een topkok voor gezonde en verantwoorde voeding. Nou, die heb ik eruit gegooid. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wil alles! Ik heb de wereld al in mijn macht en dat heb ik wel zo'n beetje gezien. Hoe staat het met het heelal?
0: De visser keek zijn vrouw verbijsterd aan.
1: Nee, vrouw, nou is het genoeg.
3: Wat? Het is nooit genoeg!
1: Je kunt op je kop gaan staan, maar ik vraag niks meer.
3: Wat krijgen we nou, zeg? Hoe durf je zo'n toon tegen me aan te slaan? Ik ben je vrouw en je keizer.
1: Ja, juist daarom. Ik probeer je tegen jezelf in bescherming te nemen.
3: Mij? Tegen mezelf in bescherming nemen? Ik kan heel goed voor mezelf zorgen. Ik ben tenslotte de keizer. En iedereen moet doen wat ik zeg. Dus jij ook, man?
1: Nee, ik doe het niet.
0: De vrouw zag dat ze bot ving en probeerde het over een andere boeg te gooien.
4: Liefje, luister nou. Weet je dat wanneer je een vallende ster ziet, je een wens mag doen?
1: Een wens, ja. En dat is nou juist wat ik niet wil. Ik heb mijn buik vol van wensen. Luister, ik hou ook van jou, rolmopje. Al is het een stuk minder geworden. Maar ik kan het niet meer opbrengen. Ik ken je niet meer. Het enige wat je wilt is meer en meer en meer. Hebben. Ik vraag die huilbot niks meer.
4: Ah, mijn lieve man. Dit wordt echt mijn allerlaatste wens. Ik beloof het.

0: de doorslag heeft gegeven, is dat op de dag van vandaag niet duidelijk. Maar de visser ging op weg. Onderweg werd het weer slechter en slechter. Bij de zee aangekomen, kon de visser zich nauwelijks staande houden. Zo had hij de zee nog nooit gezien. Zo woest, met grote schuimkoppen op de golven, een inktzwarte lucht en een gigantisch onweer. De visser zette zich schrap.
1: Huilbot, prins daar in de zee! Kom even terug, je helpen de mij!
2: Zeg het maar! Wat wil ze deze keer?
1: Het is te bizar van... Kom even dichterbij, anders word ik zo schreeuwen. Het is te bizar voor woorden. Maar ze wil de baas zijn over het heelal. Ze wil dat de zon de stralen alleen nog maar op haar laat schijnen. En ze wil de maan aan en uit kunnen zetten wanneer zij dat wil. En ze wil ook nog de sterren kunnen laten vallen, zodat ze een wens kan doen. En dan pas kan ze volmaakt gelukkig zijn. Oh, het spijt me zo verschrikkelijk allemaal. De wereld vergaat en ik ken mijn eigen vrouw niet meer. Als ik het geweten had, oh, dan had ik haar nooit over je verteld.
0: De helbot keek de visser aan en begon te lachen. Maar zo hard te lachen dat de wind vergat te blazen, het onweer van schrik zijn mond hield en de kokende golven kleine kabbelende golfjes werden. De zon die zich al die tijd had verscholen, meldde zich en verwarmde de verkleumde visser met haar stralen.
2: Oh, je bent de beste kerel, maar ga maar snel naar huis. Daar vind je de vrouw terug die je ooit verloren bent. Ze is weer wie ze was.
0: De helbot verdween in de golven en de visser rende zo snel als hij kon terug naar huis. En daar, waar eens het kasteel had gestaan, stond nu weer zijn armzalige hutje met in de deuropening zijn hebzuchtige vrouw die met een verhit gezicht een kip stond te plukken. En nog nooit had de visser zich zo volmaakt gelukkig gevoeld.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: morgenkeer.
1: Lekker!
0: Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Volgens mij is er hier iemand jarig.
4: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
5: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Haha!

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammen te op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke school.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Ergens in Drenthe.

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Alibaba had een rover, zoals Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in jouw

0: muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Manamana.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.